Die Anna is slachter en hij wil bloos in bloot. Kijkst door niet recht achter, blijfst du, denn geil dat geld. Voor den dicken Mercedes, nee, die kennt niks van nood. Zijn dokter wil dat bieden, hij verkloort hem dat groot. Dat duurt niet lang en entgift hem de stress. Wat hij wil oder nicht, mit Mohlbad's den Rest. Drum zeg ik hem,